0: Westbay 422 Ricky Address Copen. Recently expanded at Upper by Copen. Cancel speed restriction.
1: Confirm Westbay 622.
0: Westbay 622, Ricky Address to Copen. Recently expanded at Upper by Copen. Cancel speed restriction.
1: Clear direct Copen.10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
0: エアプレミア733リクエアディレクトリクセン2007メンテン1マッサーダン
1: リクエアディレクトリクセン2007メンテン1マッサーダンプレミア733